Eva, die sokkie ek alleen met my stoel hier binnen die atelier. Ja nee, vat my strijd na weer toe. Sag op al die rechte plekke, Bobster. Van Jaarsveld, voor dit muziek van Benson Boone, Mystical Magical. Okay, counting down 10 minutes to breakfast with Martin Bester. But this morning, right? This morning on Breakfast with Martin

0: What will we make him do? I'm still deciding. Find out tomorrow morning. Natuurlijk ook terug met Friday is my day. Vrijdag is my dag. En hoppe meer vrijdag vreugde.
1: Ja!
0: In jou hart. Ja.

Mystic Yahoo life. Collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, tussen die lakens